Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Achoo!
1: All right. I'm known as Rich King.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij

0: evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
1: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
0: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halter ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs.

0: Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
1: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
1: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
0: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
2: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen al in alle

0: prachtig mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de Roots en de raakvlakken.

Met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen twee mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag Utrecht door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn bij de N457. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

the girls. Uh-huh. And have we got news?

I and I to everyone.

0: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer. Veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 10 minuten vertraging nog op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

I want to end me.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

In Gouda gebeurt het. Op Gouwenstad hoor je het.

0: denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het gaat redelijk goed op de weg in onze regio. Eigenlijk één file die opvalt en dat is op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens.

0: Roep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg in onze regio. Er staan een paar korte files en eigenlijk maar één opvallende. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar

0: bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio deze vrijdagmiddag. Het is merkbaar nog vakantietijd. Een paar files. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Harmelen een kleine 5 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur...

0: Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
4: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
5: Engage!
6: Let's roll, baby!
5: Yes!
7: Listen to the music!

Cheese, Fresh as the Summer Breeze. Ja, Cool and the Gang die zongen erover in het midden van de jaren 80. En dat was een hele fijne, lekkere, lange opening van deze nieuwe Listen to the Music. De zomerspecial, de 5e van 5. Kortom, de laatste van deze specials die we maken. Nou, je weet het inmiddels wel als je afgelopen week ook geluisterd hebt. We gaan op zoek naar de lekkere, lange plaatjes. Totaal andere uitvoeringen van platen die je normaal gesproken anders op de radio hoort. Dat soort nummers die komen dus voorbij in dit programma. 60 minuutjes, geniet er lekker van. En dit zijn de mannen van The Third World. And Now That We Found Love uit de jaren 70.

muziek uit de jaren 70 is ook vandaag vertegenwoordigd. Met straks onder andere nog Sister Sledge en Lost in Music. Die gaan we nog draaien. Verderop komt die voorbij. Dit was ook een plaat uit de 70s van The Third World. And Now That We Found Love. En dat is ook zo'n nummer met een lekkere groovy beat daarin. Heerlijk nummer nog steeds uit de 70s dus. Dit is muziek van Sissy Benniston. Die komt uit de jaren 90 en het heet Finally.

Orchestral Maneuvers in the Dark. En deze hoor je niet zo vaak van hun. Ik vind hem toch wel echt fijn. Dus dacht ik, draai hem gewoon een keertje ook in dit geval met de mix-uitvoering. De lekkere lange mix van Talking Loud and Clear hoorde je. En daarvoor draaide nog Sissy Penniston. Ook zij kwam wat langer vandaag op de radio met haar nummer Finally uit de jaren 90. Dit is Taylor Swift, muziek van nu. Ook die plaat is in een mix uitgebracht. De Scream remix hoor je nu van Opalite.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.

Quincy Jones, ja, dat is een top muzikant, ook een top producer. Want hij heeft zoveel dingen gedaan. En je kan ook duidelijk zijn signatuur horen. Zo ook op deze plaat die hij zelf gemaakt heeft. I No Corrida was dat. Die bracht hij dus zelf uit. En het is ook een lekker nummer hoor, uit de jaren 80. Uit het begin van de 80's. Vandaag dus ook gedraaid in de extended version. En dit is muziek van Sister Sledge. Ik had hem aangekondigd. Lost in Music. En we draaien ervan de mix gemaakt door Dimitri van Paris. En die is fijn hoor.

Ed Sheeran en Shivers, ook die plaat kwam voorbij in de mix. Net zoals al die andere platen die we de afgelopen 4 weken al hebben gedraaid. En dit was dan de 5e editie van dit programma. Nog 1 plaat voor je te gaan. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met de reguliere editie van Listen to the Music. Daarin natuurlijk ook altijd een mix. Dus daar kom je ook zeker dat soort mooie platen nog een keertje voorbij. In een andere uitvoering. Als je nou bij jezelf ook denkt van nou, ik heb een leuke suggestie voor het onderdeel. En ik zou die plaat graag een keer in de mix willen horen. Mail dan een keertje naar listentothemusic@gouwestad.nl. Dus listentothemusic@gouwestad.nl. Ik hoor graag van je. Wij sluiten af met muziek van eigen bodem. Uit Nederland afkomstig. Spargo en One Night Affair. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
1: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
0: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1406 van vrijdag 21 augustus 2026. En met een weekje vertraging wegens een blessure aan mijn rug is hier dan nu toch de special over de Goudse punk en hardcore bands. En we trapten af met Contra USE van de CD Bits of Noise uit 1992. Een van de twee nummers van deze Haagse band die zijn uitgebracht. Haagse band zegt, dit gaat toch over Gouda, maar dat klopt. De bassist van die band is mijn schoonzusje, de drummer is dus mijn zwager. En die drummer heeft later nog in allerlei bands gespeeld, zoals bijvoorbeeld Lobotomy, Porguevos en zit nu in de Dikke Kees. En dat, maar dit is dus hun allereerste bandje, Bits of Noise heet de CD waar de inhoud op staan. Het andere heet Contra, en dit is als het nummer USE, ook van de band Contra. En dat aan het begin dus van deze uitzending geheel gevuld met bands die uit Gouda komen of daar in ieder geval een hele stevige binding mee hebben. En ja, Contra heeft best wel aardig wat optredens gedaan. Ze hebben voor bijvoorbeeld Subhumans geopend, ze hebben voor Poison ID geopend en dat soort dingen. Dus ze hebben in die zin best wel succes gehad. Maar er zijn ook bands uit Gouda geweest die nog veel meer succes hebben gehad. Zoals bijvoorbeeld de band Indicate. Die hebben zelfs internationaal opgetreden. En de zanger is daarna nog een keertje daar overheen gegaan door de band Melkovic te gaan zingen. En hij heeft ook de Red Light Radio opgericht. En de bassist Maurice Straubos, die is de grote man achter de TVPRO kinderserie Floor. Die maakt daarnaast ook nog films en clips. Maar goed, ze begonnen dus in 1999 of 1998 met de band Indicate. Die hardcore speelde. En iemand anders die dat ook deed was Alma Alizadeh. Zij komt oorspronkelijk uit Iran, maar heeft in Gouda samen met Jurgen van Straten in diverse bands gezeten, zoals bijvoorbeeld All Heads Rise. Ze heeft ook in With Pride gezeten en samen zaten ze dus tot vorig jaar in voor I Am King. Maar de eerste band waar ze in zat was de band Die Without a Struggle. Daar ga ik zo de visuals van draaien. Maar eerst gaan we hier dus naar Indicate met een nummer van een EP die nooit is uitgebracht en die in 2001 zou verschijnen. Ze hebben toen de nummers maar online gezet. Dan kan je nu dus een luisteren. Hier hoor je dus Indicate met Once Again, Same Always.

Tot zover de band Die Without a Struggle. Daarvoor hoorde je de band Indicate met het nummer Once Again, Same Always van een nooit uitgebrachte EP die in 2001 zou verschijnen. Na dus Alma Alisa Degh samen met Jurgen van Straten in de Goudse band voor Die Without a Struggle met het nummer The Visuals van een promo die ik in 2006 in de brievenbus vond. En ja, de band Die Without a Struggle, een andere zanger daarvan was Joost Kraan. En Joost Kraan die kennen we al diverse andere bands. Hij is op een gegeven moment, als hij het hele hardcore wereldje zat, is hij dus de stonerband El Camaro begonnen. En toen hij daarmee was gestopt, is hij ook nog een keertje met zijn tweede band waarin hij bezig was doorgegaan. Dus de Aquarellities. Dat is ook een band uit Gouda en omgeving. Die dus punkrock met een gigantische knipoog spelen. Ze zijn een beetje mafketels, maar toch ook wel weer erg serieus in hun doen. En ze hebben diverse dingen gedaan. Joost is daarnaast ook filmmaker. Die heeft in 2023 de film Aquarel de Movie gemaakt. Waarmee hij zelfs op het Film by the Sea Festival in Vlissingen terecht is gekomen. De soundtrack daarvan bevat een heleboel nummers die door Aquarellities zijn ingespeeld. En één nummer van is het nummer In een Band. Je hoort nu een edit van de filmversie, want ik heb verder nog geen andere versies te pakken kunnen krijgen. Maar je hoort dus ook uit Gouda de band Aquarellities met In een Band. Van de film Aquarel the Movie.

Darker Realities hoorde je de band The Frontlines. Een band uit Gouda ook, waarvan de bassist een hele tijd in het allerkleinste grachtenhuisje van Gouda heeft gewoond, voordat hij ging verhuizen. En ik geloof dat de band nu grotendeels buiten Gouda woont, maar nog wel hier oefenen. En dit is in ieder geval van een EP die ze in 2024 uitbracht. The Disruption heet die EP. Het nummer wat ik tussen draaide was het nummer Not Going Out van nog een van de bands die nog steeds heel erg actief zijn hier in Gouda en omstreken, ook daarbuiten. The Frontlines dus. En ja, deze uitzending is helemaal gevuld met Goudse punk en hardcore bands die dus een stevige collectie met goud aan hebben. Een andere band die dat zeker heeft is de band The Cheeseheads. Ik bedoel, de kaaskoppen. Ja, wat kan je anders zeggen? Goud staat bekend als een kaas. Dus dan ga je ze Cheeseheads noemen. Ze stonden lang bekend als de jongste band van Gouda. Maar dat zijn inmiddels verslagen door een andere band. Waar kom ik later op terug. In 2023 stonden ze live in de uitzending. En dat was hun tweede optreden. Ze zijn officieel het jaar erop in 2024 aan elkaar gegaan. Maar inmiddels hebben ze alweer een paar keer opgetreden. Waaronder pas geleden weer bij Punk Soccer in Moordrecht. Dus als ze echt aan elkaar zijn, is maar een beetje de vraag. In ieder geval hoor je nu van die sessie van 4 november 2023. Het openingsnummer, het nummer STD. Hier hoor je de Cheeseheads live hier in Going Underground. STD.

0: Tweede bezoekje uit de band Punch in de studio bracht in 10 september 2021.
1: Zo, heb je warm?
0: Ja, ik niet hoor, maar dat zal wel liggen dat het vandaag wat kouder is. In ieder geval, het was toen wel redelijk warm en de band stond live te spelen. En dan hoorde je een nummer van Bad Mood van de band Punch, waarvan de zanger Jimmy Vermeulen hier in Gouda woont. En verder komen een aantal mensen uit de omgeving Utrecht, Rotterdam en ze oefenen in Berkel Roderijs. Een paar jaar geleden is de drummer opgestapt en ik heb eigenlijk op dit moment even niet echt veel zicht of dat de band daarna weer een doorstart heeft gemaakt of dat ze een beetje aan het sluimen zijn. Ik heb in ieder geval niet zo heel veel van ze gehoord. Dus laat even weten als er weer wat activiteiten zijn. Mogen jullie een keer langskomen. Een Punch dus met Bad Mood live in Going Underground op 10 september 2021. Een andere band die ook live in de studio te horen was geweest is de band Groen. Dat is een doorstart van de band Totaal Verlept. Totaal Verlept was een Rotterdamse band met een Goudse zanger. En op een gegeven moment gingen er steeds meer bezettingswisselen plaatsvinden, waardoor er steeds meer nieuwe muzikanten inkwamen. En dat werden steeds meer Goudenaars. Dus op een gegeven moment is de band eigenlijk een beetje naar Gouda verplaatst. Maar toen uiteindelijk de originele bassist van Totaal Verlept opstapte en er iemand anders kwam, vond ze het eigenlijk tijd worden om gewoon het geluid te veranderen en ook de naam te veranderen. Het werd dus Grrr. En dat is een band die is samengesteld uit leden van onder andere Aquarellities, Totaal Verlept en Bleeding Gods. Ze stonden op 17 september 2021 live hier in Going Underground. En daar hebben ze een aantal nummers gespeeld. Het nummer dat ik ga draaien hiervan is het nummer Clark Gable. Hier hoor je dus uit Gouda Grrr met Clark Gable live in Going Underground.

klein uitstapje naar een buurgemeente, Bosco Botengraven. Daar zat ik een hele harde kern van punkers en hardcore dingen. Dat is zelfs dat in de jaren 2000 tot en met 2020 aardig doorgegaan. En op dit moment zijn er nog steeds een aantal bands die daar vandaan komen. Misschien wel wat meer dan in Goudenlog. In ieder geval de Riek Boys uit Bosco Botengraven. En Bosco had op dat moment ook een hele levendige scene van allerlei verschillende bands die elkaar ondersteunden, ongeacht het genre. Riek Boys is ook weer een knipoog naar het landelijke karakter van Bosco, waar natuurlijk heel veel bomen en kwekerijen te vinden zijn. En het nummer was Owe Willem van een demo uit 1987. En ja, punk staat niet altijd bekend om zijn subtiliteit. En dat is misschien ook wel een leuke kant. Je moet soms een beetje met een knipoog zien. En ja, niet altijd overal aan storen. Dus tegenwoordig is wel heel veel politieke correctheid. En als je dan een wat minder subtiel nummer draait, is dat meteen weer niet goed. Maar goed, er had latex of leer enorm veel lak aan. Het is een soort band die is samengesteld uit verschillende metal- en progrock bands. Met leden van onder meer de bands als Strange, Quip en ja, de zanger. Het was een boomlange, oranje gesminkte Fred Flintstone als hij op het podium stond. En die ging dan stevig tekeer waarbij mensen soms achter in de zaal gingen staan, omdat hij nogal angstaanjagend was. Zeker als je een opblaaspop tevoorschijn haalde, daarmee de mensen begon af te rossen. Erg leuk optreden van hem destijds gezien. Ze hebben een cd uitgebracht, maar één nummer is daarvan afgevallen. En dat is later nog naar mij toegestuurd, zodat ik daarnaar kon luisteren. Je gaat nu horen, Buurman Jan. Niet bepaald subtiel, maar wel erg grappig als je het niet altijd serieus neemt. Latex of leer dus met Buurman Jan.

had het net met de Cheeseheads over dat zij bekend stond als de jongste punkband uit Gouda. Maar de Concrete Couchsurfers staat daar nog anderhalf jaar gemiddeld onder. En op 18 april 2025 stonden ze hier live in de uitzending met een set. En dan hoor je het nummer Anti-Anti van. En dat hoor je dus na Latex of Leer, die alle conventies uit overboord gooiden. En gewoon weer lekker met de bottenbel, ongenuanceerd bezig waren geweest met het nummer Buurman Jan. Een demo uit 2002. En ja, het is ook wel een klein beetje de spirit geweest destijds. Zo van lekker onconventioneel bezig zijn en gewoon de bottenbel ervan ingaan. Ik bedoel, dat is een beetje eruit geslopen de laatste tijd. Maar dat is toch wel iets wat ook nog wel een beetje bij punk hoort. En als je daar niet tegen kan, ja, dan moet je jezelf afvragen van, snap je dan wel helemaal waar alles vroeger over ging? Een band die in ieder geval wel wat minder onconventioneel bezig is, is de band Kabaal. Een hardcore band die inmiddels al niet meer bestaat, maar die wel uit onder andere Gouwenaars en mensen uit de omgeving bestonden. In 2019 stonden ze op 15 november live in de uitzending. Ze speelden een set. En toen die set af was, hadden ze nog tijd over. Dus hebben ze de set nog een keer gespeeld. En je hoort nu het afsluitende nummer van die set. Het is de band Kabaal met daarin onder andere de bassist van de band Waardeloos, die je daarna gaat horen. Hier hoor je dus Belastingen, Live and Going Underground van de band Kabaal.

Waardeloos. Het nummer Techno is kut. Wat bewijst dat er tegenwoordig nog steeds genoeg te kankeren valt op de scene en op allerlei andere dingen die er gebeuren. Dit gaat dus over dat er in heel veel kraakpannen tegenwoordig techno gedraaid wordt, waar dan niet iedereen van gediend is. Waardeloos heet de band. De plaat heet ook Waardeloos. Die kwam begin dit jaar uit. En dit is het nummer Techno is kut. Een andere band die ook nog steeds bezig is, die vrolijke surfpunk spelen, is de band Osgood Slotters. Ze zijn iets minder lang bezig als Waardeloos. Waardeloos bestaat al 20 jaar en de band Osgood Slotters die bestaan 15 jaar, als ik mij niet vergis. Ze hebben ook dit jaar een plaat uitgebracht die Do You Remember heet. En daarvan ga ik een nummer draaien dat Stayed Up All Night heet. Het is al een nummer dat al een tijdje meegaat met de sets, maar nog niet eerder was uitgebracht. Maar hier hoor je dan dus de officiële versie Stayed Up All Night. Hier is Osgood Slotters. We'll be right back.

oldschool slotters die heel erg actief zijn met bijvoorbeeld punkrock soccer, waarbij diverse punkbandjes eerst een voetbalcompetitie houden en daarna allemaal een kwartiertje optreden. Hoorde je de band Poultry, ook een band die redelijk succesvol is geweest, ook in het buitenland. Dat wil in die zin zeggen, ze komen oorspronkelijk uit Gouda en Bodegraven, maar hun EP Poultry, waarvan je net het nummer High Standards hoorde, werd opgepikt door een Japans label, het High Speed Flower Records, en die brachten de EP ook daaruit in dezelfde vormgeving met dezelfde nummers erop. Alleen dan met hun eigen lepeltje erop geplakt. Voor Poultry dus, die hun skatepunk tot in Japan wisten voort te laten klinken. Ja, en een andere band die ook daar een beetje mee te maken heeft, is de band Short Answers. Tim van Tol is een Amsterdammer die in het punkcircuit in Nederland redelijk bekend is geworden. Hij is op een gegeven moment ook een tijdje in Gouda actief geweest en ging daar met de bassist en de drummer van Poultry de studio in om een plaat op te nemen. Ze hebben ook een aantal optredens gedaan onder de naam Short Answers. En de EP die in 2012 uitkwam, heet ook Short Answers. Het nummer dat ervan gedraaid is het nummer Down and Out. Hier hoor je dus Tim van Tol met de bassist en de drummer van Poultry. Het nummer Short Answers.

Uit de tijd dat hardcore nog een beetje metal-achtige invloed hadden. Dit is de band Razende Roelands. Oorspronkelijk komen ze uit Leiden, maar de zanger Rickert Meijloff is in Gouda geboren. En zijn broer heeft ook een hele tijd hier nog gewoond. Die kwam ik nog een keertje tegen in een kraakpand hier in Gouda. Wat tegenwoordig trouwens het hospice is, maar dat is weer een heel ander verhaal. Rickert Meijloff dus, en die heeft nog een tijdje gedubbeld in de band Railroad Steel. Een bluesband waar onder andere ook nog een aantal leden zaten van de Reewijks Goudse band Beds to the Bone. Nadat de drummer van Razende Roelands besloot te stoppen, is de rest van de band doorgegaan onder de naam Meijloff, waarbij ze dus cabaretachtige Nederlandstalige nummers gingen zingen. Ze zijn nog een aantal keer bij mij live in de uitzending geweest en toen hebben ze daar ook een aantal nummers van gespeeld, maar die passen dus wat minder in deze uitzending, want deze gaat helemaal over punk en hardcore uit Gouda en omgeving. Een andere band die op dit moment een klein beetje in rust te zijn, maar nog wel eens nu aan oefenen en nieuwe nummers schrijven, is de band Riders of the Camel Toe. Het is een band die dus eigenlijk vooral heel veel lol maken uit de grote skate scene zijn ontstaan. En nummers schrijven over bijvoorbeeld blutte vrienden en SpongeBob bijvoorbeeld, dat soort dingen allemaal. Daar schrijven ze dus nummers over. Maar ze hebben ook nummers die gaan over hun ervaringen op de skatebaan. Kids Go Blazing van een EP die Mile High Camel Toe heet. En die vorig jaar is verschenen. Hier hoor je dus uit Gouda de band Riders of the Camel Toe. Lekker beetje. Kitje hier gehad. Binnenkort weer een keer hier, denk ik. Riders of the Camel Toe. Kids Go Blazing.

Riders of the Camel Toe met Kids Go Blazing van de vorig jaar verschenen drie nummerstellende EP Mile High Camel Toe. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1406 van vrijdag 21 augustus 2026. Volgende week recente releases, aankomende releases en releases die de afgelopen weken zijn uitgekomen, maar die ik nog niet eerder gedraaid heb. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan nu uitsluiten met Konijn. Konijn is een band die uit Gouda kwam en die dus samen met Indicate tot de groene hardcore scene behoorde. Ze speelde hardcore, speelde dat zelfs in Hilversum en ook in een heleboel andere plaatsen. En er is ooit een keer een heel suf indie bandje geweest op tv, die dus hun naam hadden gezien staan op een affiche. Dachten, dat is een leuke naam, ze hebben zich ook zo genoemd. Daarna nooit meer wat van die band gehoord. Van deze band is ook nog wel niet zo heel veel gehoord, zeker van deze demo niet, die ik destijds met ze heb opgenomen, die we achteraf misschien beter niet hadden kunnen doen, omdat de apparatuur het opgaf op het moment dat wij wilden gaan opnemen. De bassist Job van der Zanden is daarna wel weer doorgegaan. Die heeft bijvoorbeeld in de band I Reject gezeten. Is daarna naar Melkovich overgestapt. En is toen helemaal over de top gegaan met het internationaal heel bekende band The Devil's Blood. Daarna heeft hij nog in Dol gezeten. Is toen weer teruggegaan naar Molasses. De doorstart van de band The Devil's Blood. En toen die vorig jaar mee stopte, is hij eigenlijk even een beetje bij mij uit zicht verdwenen. Misschien dat hij wel met dingen bezig is. Maar het is een beetje een low profile leven wat hij is gaan leiden. Maar in ieder geval heeft dus een aardige muzikale erfenis opgebouwd. En het begon allemaal hiermee, met dit nummer. Deze demo uit 1998. Backs Against the Wall heet de demo. En het nummer dat ik ga draaien is het nummer Intro. Met daarna Backs Against the Wall. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Hier is Konijn. Doei!

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
8: Gouwenstad Radio presenteert de Golden.

Ja, oorspronkelijk kwamen ze uit Arkansas. Ik vind het leuk om te zeggen. Arkansas. Detroit. Niet uit Detroit eigenlijk, maar uit Little Rock. Heel veel mensen denken dat ze uit Detroit kwamen. Maar dan heb ik het over de Detroit Emeralds. En die hadden dus dit hitje in 1973. Feel the Need in Me. Ja, we hebben een beetje alternatieve love tracks gevonden. Voor de Golden Oldies Revival achter de knoppen. Zoals altijd natuurlijk Remco Bologna. We zijn blij dat hij natuurlijk weer achter de knoppen zit. En ja, dit was 1973, zei ik al. En we schakelen nog eventjes. Of we blijven eigenlijk stilstaan. We schakelen helemaal niks. Want we blijven in 1973 en we gaan naar deze van de Grand Funk Railroad. En als je die bas hoort, dan weet je het wel. Hoor je die ook niet zo vaak. En wel een hele lekkere

0: Ja, na Duke Joint Jump uit 1975 kwam het album Strut In My Stuff. En daar staat de single op deze dus. Fooled Around of Fell In Love van Elvin Bishop. En hij kwam hier als alarmschijf en ook nog als treiterschijf bij Noordzee. Ja, prachtige plaat dit. Hij bereikte hier de 8e positie, luisteraars. Ja, ik blijf de schitterende plaat vinden. De 11e positie, even corrigeren. Fooled Around of Fell In Love. En werd niet door Elvin Bishop zelf gezongen trouwens. Maar wel een prachtige gitaarsolo. En ik heb de lange uitvoering gepakt. Want die moet je wel nemen. De single is wat ingekort. We gaan naar de Beatles en de Beach Boys luisteraars. In de Golden Oldies Revival.
1: Million Seller.
0: Ja, van Hard Day's Night koos ik deze keer voor If I Fell. En daar heb ik al meer voor gekozen hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind het zo'n schitterend liedje. Daarvan, ik neem het nog een keer. En ik heb gekozen voor een prachtige rehearsal uit 1967. Dat is een repetitie uit de Wally Heide studio van God Only Knows. Ik denk, ja, die haal ik toch nog een keer naar voren. Die vind ik zo godvergeten mooi, kan ik zeggen. Dus vandaar dat ik dacht, gaan we gewoon doen. Lekker, ik had er zin in. De Beatles en de Beach Boys.
2: If I Fell.

Ja, we gaan naar het jaar 1986, luisteraars. En dat is een prachtige plaat van Bruce Hornsby, kwam er toen uit. En daarop staan er heel wat mooie nummers. De andere single, The Way It Is, staat er ook op. Deze ook, in een lange uitvoering. En in 1986 kwam die op nummertje 32, 3 weken in de top 40. Ja, ik blijf het een hele mooie vinden. Every Little Kiss in de lange van Bruce Hornsby.

Ja, dat was te lang weer, luisteraars. Van, ja, als ik hier achter de microfoon mag zitten bij de Golden Oldies Revival, altijd weer de lange. En zo zijn we lekker bezig met een beetje alternatieve, ja, liefdesliedjes, zo zei ik het al, bij de Golden Oldies Revival. Ja, de mooiste plaatjes tussen de 60s en de 80s, maar er komen ook 90s voorbij. En soms ook zero's en 50s. Je weet het nooit hier. En we gaan door naar 1973. Een van de allermooiste liedjes vind ik in Spaans die ik ken. Ik weet dat het Jij Bent Het betekent. Voor de rest ben ik niet zo goed in Spaans, maar ik blijf het een schitterende melodie vinden. En ja, als ik het hoor, ja, het blijft mooi uit 1973. Het is toch al oud, van het Spaanse collectief Mochidades. Het werd geschreven en gecomponeerd door Juan Carlos Calderón. En werd tweede op het Eurovisie Songfestival 1973. Eres tú.

Ja, dat was een mooi podium in 1973. Dat was Annemarie David. Eerste met Tutore Conetra. Tweede dus Mocidades Eres Tu. En derde, dat was ook geen kleintje. Wat zeg ik, een hele grote. Dat was onze grote vriend Cliff Richard uit Engeland met Power. Dat vind ik nog een hele mooie plaat ook. Power to all our friends. En we gaan, we blijven in 1973. Achteraf heb ik veel plaatjes uit 1973. Opvallend. De Spinners. Ja, een lekkere soulgroep was dat. En we hadden het over liefdesliedjes. Een beetje alternatieve liefdesliedjes die je niet zo vaak hoort, maar toch mooi zijn. Ja, een lekkere soul deze. De Spinners, Couldn't Be Falling in Love.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Het nummer komt uit 1968 uit de Comeback Special. Toen kwam Elvis Presley na jaren terug. Toen was hij in dienst geweest en toen kwam hij opeens weer op televisie. Prachtige Comeback Special. Beroemd, wereldberoemd. Is ook op DVD, ik geloof zelfs op Blu-ray. Maar zeker ook op LP verschenen en op CD. En die moet je maar een stotje nemen. Prachtige plaat. En daar staat dit nummer op, If I Can Dream. En ook op het playlistje te vinden van Bruce Springsteen de laatste jaren. If I Can Dream. We gaan naar de Ronettes. Ja, dat is het favoriete nummer van... Of dat was het favoriete nummer, moet ik zeggen, van Brian Wilson. Dat speelde hij dagelijks op de piano, moet je nagaan. Iedere dag speelde hij dat, omdat hij er zo gek van was. Natuurlijk wel een productie geweest van Phil Spector. Ja, daar kan je veel over vertellen. De man zat natuurlijk wegens moord in de cel. Maar ja, hij kon wel muziek produceren. En met de Ronettes maakte hij deze prachtige plaat, vind ik altijd nog. En ik vind het ook nog lekker, hoor. Be My Baby uit 1963 in de Golden Oldies Revival.

Ja, 1976 kwam die op nummertje 13, 8 weken in de top 40. Ja, 10cc, die hebben mooie platen gemaakt. Ik denk ook bijvoorbeeld I'm Not In Love. Wat eigenlijk juist betekent van ik ben hartstikke verliefd. Maar ja, de titel is misleidend. En we hadden het net over Je T'aime, Man en Plus. Die had ik hier ook in het rijtje kunnen zetten. Maar ook een misleidende titel. Want je denkt van ja, ik nog meer. Je T'aime, Man en Plus klinkt natuurlijk heigerig, lekker. Je denkt van goh, dat gaat even lekker. Er wordt ook gezegd dat daar een orgasme in de studio aan te pas komt. Moet je nagaan. Maar het betekent eigenlijk, ja, ze zeggen ik ook niet. Maar ja, of ze daar elkaar hebben opgezweept, weet ik niet. Dan moet je het plaatje eigenlijk draaien, vind ik. Maar misschien hebben we er straks nog tijd voor. Je weet het niet. Goed, ja, dat komt omdat je het over liefdesliedjes hebt. Een beetje alternatief in dit uurtje. En we hebben het naar ons zin, Remco en ik, bij de Golden Oldies Revival hier op Gouwestad Radio. Want we gaan lekker door met het Grand Hotel. Waarom deze? Ja, als je dan eindelijk moe bent, dan zeg je van nou ja, of juist niet. We hebben een hotelkamer gehuurd. Procol Harum uit 1973. Prachtig nummer. Had ook de lange kunnen zijn.

Ja, luisteraars, dat was het weer. Ja, we hebben toch heel wat mooie liefdesliedjes gehad. In allerlei stijlen weer. De Golden Oldies die vijf uit allerlei jaren. En dat is mooi. Dit was de Sprokel Hermit 1973. Had ik al verteld. Ja, die hebben ook een mooie nummers gehad. Potverdikkie. We hadden het net nog over andere plaatjes van ze. We gaan eruit, luisteraars. Ja, we hadden het net nog over Système Man en Plus. Nou, we hadden toch gedacht, allebei, we gaan hem draaien. Dus we hebben hem opgesnort en we gaan ermee eindigen. En we zeggen, maak er nog een mooie zondag van. En we gaan eruit dus met ja, de nogal maffe man die we hadden. En dat was Serge Gainsbourg. Samen met Jane Buchan, een mooie actrice. En het is een heigerige, lekkere love plaat. Ik zou zeggen, maak er wat van op deze hete dag.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
6: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was.